0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe koten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen Amerikaanse en Belgische militairen recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenkoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenkoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe koten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
0: De nacht van Oost-West.

de nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenkoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenkoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe koten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.

0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Radio Oost-West.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
9: Via 0468 1777 20.
8: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
9: 0468 1777 20.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio
5: Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Teeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin, een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
1: Radio Oost-West.
5: Go West.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: Krediet beoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel, een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Radio Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
3: Radio Oost-West.
4: Go West.

Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait en slustert met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee. En de kippen, pak, pak, of de vogels,

Hij liep samen met die keffer rustig op een boerenpad. Maar ineens verscheen een hele grote kat. Miauw! En die kater, ksh, en die blaffer, ho, ho, vielen vechtend

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maal, bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be. Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Deeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin. Een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
5: Laat ons weten wat jij wil horen.
6: Vroeg maar aan.
5: Mail info@radioostwest.be. Studio 051 48 49 50. Radio.

0: Een heel goede morgen, luisteraars van Radio 6. Als je dit deuntje hoort, weet je hoe laat het is. Het is 10 uur zaterdagmorgen en dan is het Vraag maar aan. Uitzonderlijk was er verleden week geen zijn Vraag maar aan. Was dat dan op het Middagdorp voor het Kom op tegen Kanker, Cindy?
1: Goedemorgen, Geert.
0: Goedemorgen.
1: Ja, helemaal correct wat je zegt. Dus ja, ik hoop dat, dat de mensen nu niet denken van ja, Vraag maar aan, dat is er niet meer. Ja, ja, dat is ja, er dat wel is nog. Wij doen dat zeker nog altijd. Dat was een uitzonderlijke situatie. Dus ik zou zeggen, bel maar, mail maar. Schrijven zou ik niet doen, want dat gaat vandaag niet meer toekomen,
0: nee,
1: denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, inderdaad. En de hele briefkaart is ook al een tijdje afgeschaft natuurlijk. Ja, ja,
1: vind je dat eigenlijk nog, denk ik, dan soms zo?
0: Ik denk dat je ze zelf moet maken, de
1: een geel, een geel papiertje.
0: Ja, ja, ja.
1: Heel, een geel kartonnetje.
0: Hard, een beetje harder dan ander ja. papier. Natuurlijk. Ja, je kunt altijd bellen 051 48 49 50, maar ook mailen naar info@radioostwest.be en ook via de website, Cindy.
1: Ja, www.radioostwest.be. Wij zijn daar ergens zo te velden te vinden. Ja. Vraag maar aan en dan gewoon het formuliertje invullen en dan komt dat bij ons in de mailbox terecht. En dan zorgen wij ervoor dat jouw liedje gedraaid wordt.
0: Ja, inderdaad. En wij starten vandaag met een icoon in de Britse popgeschiedenis.
1: Ja, ik zie het al staan. En het is zelfs al van 59, zeg.
0: Ja, inderdaad. Heel, heel, dat is het geboortejaar van mijn vrouw.
1: Ah, daarmee.
0: Ja, ja. Nee, niet daarmee, maar gewoon. Gewoon.
1: Ah,
0: ja.
1: Gewoon.
0: Ja.
1: Een mededeling.
0: Ja. Cliff Richard zit met Living Doll. Hier is hij. Goedemorgen.

0: Ja, ja, Livendol van 1959. En in tussentijd...
1: Maar ik heb een beetje lutte geëerd.
0: Ja.
1: Omdat, ja, blijkbaar is mijn wederhelft ondertussen ook druk bezig.
0: Is hij al wakker?
1: Wel, en ik krijg hier dus de gele briefkaart, ooit het symbool van deelname aan wedstrijden op radio en televisie,
0: inderdaad,
1: is in België niet langer verkrijgbaar. Ah. In november 23 kondigde Bipost aan dat de voorraad van deze voorgefrankeerde kaarten op was en dat er geen nieuwe meer zouden gedrukt worden.
0: Mogen we vloeken? Te duur toch?
1: En staat ook nog bij, dit besluit werd genomen omdat de kaarten in het digitale tijdperk minder relevant zijn geworden.
0: Ja, het was een nostalgie, hè?
1: Ja, wel, er staat hier ook zo een foto bij. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb er heel veel van gehoord, van die gele kaart, maar, of briefkaart. Maar ik heb ze nooit gezien, dus ik zie ze nu inderdaad. En er staat zelfs een postzegel op van 13 frank.
0: Ja, voilà.
1: Ja.
0: Ook niet meer deze tijd, natuurlijk.
1: Nee, wat wel van deze tijd is, is de persoon die we nu op dit moment aan de lijn hebben. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag iedereen. Het is
0: goedemorgen.
2: Ja, die hele briefkaart. Ik heb het nog geweten dat men zei, kijk, op de radio vroeger, stuur je hele briefkaart.
0: Ja, dat klopt.
2: Op bepaalde radiozenders, de accordeonparade, ik kon de hele briefkaart sturen. Ik heb het allemaal nog geweten als kind.
1: Ja, ja, kijk.
0: Klopt.
1: Dus niet meer te verkrijgen, nu.
2: Vanaf begin jaren 90 was het al minder, hè?
0: Ja, heel wat minder, ja. Ja, dat klopt.
2: Ik weet nog goed, tussen 1980 en 1988, dat begon dan al te minder, zo na 87, begon dat al te minder.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb nog geweten, ja, absoluut.
0: Ja, ja. Nostalgie, dat wil ook al zeggen dat je een klein beetje ouder bent dan...
2: Ik ben niet beschaamd, ik ben 51, dus...
0: Ja. En van mij doe je er 10 jaar bij, hè. Dat weet je ook hoe oud ik ben.
2: Zeker en vast, ja, inderdaad, dus ja.
0: Ik heb het ook nog wel weten.
2: Maar goed, ja, ik voel altijd goed hoor, absoluut. Dus, ja. Absoluut, geen probleem.
0: Voilà. Zeg een keer, David.
2: Ja, voor mij mag nu aan de Champions van Queen gedraaid worden.
0: Ja, ik denk al dat ik weet.
2: Ik kan waarschijnlijk wel raden waarom.
0: Denk ja, denk het al, dat ik het al weet.
2: Ik ben al 41 jaar trouwe clubsupporter in hart en nieren, ook in minder goede tijden. En ja, we zijn kampioen geworden afgelopen donderdag.
0: Ja. Dankzij...
2: Had ik mij 3 weken geleden gevraagd, had nog kampioen spelen, of kreeg een cent niet voor?
0: Nee. Als trouwe clubsupporter. Blijf je toch altijd supporteren tot het einde?
2: Ik ben supporter, maar als ze zeiden van ga ik nog kampioen spelen, dan dacht ik van, nou die nederlaag op een jaar, absoluut niet.
0: Ja, ja.
2: Dat bedoel ik, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar het is nog gelukt en ja, fantastisch. Ja, ben echt, mijn beste weekend kan niet meer stuk.
0: Ja, en nu heeft Union ze aan de kampioenstitel geholpen. Ja. Door gelijkspel te spelen.
2: Ja, onder andere ook. En we zelf ook de kans die hebben afgemaakt. Maar goed, dat hoort erbij. We hebben nog zo, ik weet nog wat, we hebben nog liefst aan de titel geholpen ook, dat we verloren. We hebben nog anderhalf aan de titel geholpen, omdat we ook verloren. Nee, dat is, dat is...
0: Ik
1: weet altijd, David, ik zeg altijd, hoe dat ze gespeeld hebben, doet er eigenlijk niet toe. Het enige dat telt is de cijfers die op het einde van de match op het bord staan.
2: En ook, ja.
1: Pas op.
2: Verdienen is in topsport, verdienen dat bestaan, je moet het zelf doen.
1: Ja, ik moet wel eerlijk toegeven, ik zeg dat nu wel, ik wil daar zeker niks verkeerd mee zeggen, want ik vind het soms ook wel heel onrechtvaardig dat bepaalde ploegen echt wel supergoed werken en hun hart hun best doen en eigenlijk het echt wel verdienen, maar dat gewoon door pech of weet ik veel wat, dat het gewoon weg niet lukt. Ja, ook al, ook al.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus,
2: Dat die niet op punten liggen thuis tegen hen, ik zeg ook, als je ons speelt tegen ons, die hebben bloed geroken, dat is onbestaande, hè. Die gaan niet meer... Maar ja, zo zie je dan toch maar, hè. En ik zeg altijd, ja, je moet het zelf doen, hè. Want iedereen ging er al vanuit zondag dat hij Code Mechelen... Ik wist niet dat die match op Mechelen zeer moeilijk ging zijn, ik wist dat. En we hebben het ook al stadion noodloos moeilijk gemaakt. Maar het afmaken is altijd het moeilijkste. Maar die 5-0 tegen jou zondag was absoluut spraakmakend. En, bij jou waren ze ook wel, maar het is zo, het is gelukt, ik ben blij en ja, ik ben zeer trots en zeer fier en mijn pinkste weekend is al vastgeslaagd.
0: Ja.
1: Ah, wel, kijk, is dat speciaal voor u klaar en voor al die andere fans die aan de...
2: Die luisteren in de streek ook en die zondag, en die, ja, er zijn wel een keer op de hele supportersbussen, dat de hele supporters in Isegem zijn onder andere en waarschijnlijk hier heel veel supporters van club ook, dus...
0: Ja.
2: Ja, voor iedereen mag dat gedraaid worden.
1: Ah, wel. Voor iedereen die supportert voor de club en eventueel andere clubs die het nu niet...
2: En ook Union heeft ook goed seizoen gespeeld. Harderwijk promoveert ook. SK Roeselaar heeft ook goed gedaan in de reeks.
0: Ja, voilà.
2: Dus ja, allemaal.
1: Wel kijk, voor iedereen, Queen, we are the champions.
2: Ik wens jullie allemaal een fijn en mooi weekend en geniet van de zon allemaal. En in het Radio Oost-West team ook.
1: Ja, gaan we bedankt. Zeker doen, voor u ook. Dankjewel.
2: Fijne dag.
1: Dag.
3: Dit is Radio Oost-West.

0: Ja, ja. Club Brugge, kampioen.
1: Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het was bij ons... Alhoewel, het viel eigenlijk tijdens de match nog redelijk goed mee van enthousiasme.
0: Ja, ik ben er even geweest en zijn...
1: Het was kotje vol.
0: Kotje vol, maar ik moet zeggen, like, wat is, het was vrij stil in de zetel.
1: Ja.
0: Nu
1: ja,
0: en dan een keer een vloek. Allee, heeft dat door. Heeft ze
1: Ja. En je moet uit, en je moet dat. En dan, Dus dat hoort er allemaal bij. Ik denk dat heel veel mensen die de voetbal volgen, of zelfs een andere sport, uiteindelijk maakt het niet uit wat dat je volgt. Hè.
0: Nee.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat gevoel wel kennen. En dan, ja, de ontlading op het moment dat alles...
0: Klopt.
1: Dat alles, klopt. Alle puzzelstukjes samenvallen, laat het ons zo zeggen.
0: Ja, en Union had later gedaan met spelen dan club.
1: Ja.
0: Het heeft nog een paar minuten geduurd tegen dat ze kunnen
1: Ja, ook hebben. Daar zat bij ons thuis enorm veel spanning op dat moment. Ja. Zo die
0: was,
1: paar minuutjes die ertussen zaten was...
0: Kijken naar de match, maar ook de uitslagen volgen op de gsm om te weten wat dat Union en Anderlecht
1: deden. Ja, inderdaad.
0: En we hebben onze Lex Harding aan de telefoon.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Van de Radio Oost-West. Goedemorgen.
2: Ja, zeker. We gaan onze titel in ere houden.
0: Ja.
2: En we gaan er nog een keer eentje tegenaan gooien. Van inderdaad. En dus ik wou het een keer hebben over Johnny Holiday.
0: Ja.
1: Ja.
2: Johnny Holiday is geboren op 15 juli. Dus volgende maand is in, binnen twee maanden is een verjaardag. Hij is geboren in Parijs.
0: Ja.
2: In zijn gemeentje, of randgemeentje, in Cité Malherbe. Want zijn papa was filmregisseur. En het was een beetje te duur om hem direct te vestigen in Parijs zelf. Dus is hij de randgemeentes van Parijs gaan opzoeken, is hij daar gevestigd. En zijn echte naam, van, of zijn oorspronkelijke naam van Johnny Holiday, is niemand minder dan Jean-Philippe Smet.
0: Is hij dus een Nederlandse naam?
2: Pardon?
0: Een Nederlandse naam. Een Belgische naam, maar ja. Een Vlaamse naam.
2: Daar wou ik naartoe.
0: Ja, sorry. Ik ben hier al voor.
2: Ja, maar heb een goede intuïtie. Want papa Jean-Michel was een filmregisseur. En die was van België. En die was van Tubize, van Tubeke.
0: Ja.
1: Ah, ja.
2: En zijn mama was van Namen. En zijn papa was Jean-Michel. En zijn mama was Huguette Galmis. En die hebben zich gevestigd in Parijs naar werkomstandigheden toe. En daarom is Johnny Holiday daar geboren. En is hij altijd twee nationaliteiten, Belg en Fransman. En waarom dat ik hem naar Johnny gekomen ben om van hem een nummertje aan te vragen. Het was deze week op tv. Hadden ze ergens een probleem met al de outfits van Manneke Pies.
0: Hoi.
2: Ja, en die moeten verhuisd worden, want naar iedere gelegenheid krijgt Manneke Pies een andere outfit aan.
0: Ja, inderdaad.
2: Dus als de Rode Duivels moeten spelen, krijgt hij...
0: Het tenuutje van de Rode Duivels aan.
2: Dan krijgt hij de Rode Duivels plunje. En als het carnaval is, doen ze hem een carnavalkostuumje aan.
0: Mm-hmm.
2: En het was een keer in een interview dat ze aan Johnny Holiday zei, ja, je bent afkomstig van België. Wat hebben ze in België wat ze hier in Parijs bijvoorbeeld niet hebben? Wij hebben hier bijvoorbeeld de Eiffeltoren. Jullie hebben maar iets minder, dat rood ding met die ballen.
0: ja.
2: En dus nee, zei hij, we hebben iets veel mooiers. Manneke Pies, zei hij.
0: Ja, staat ook in Brussel.
2: Hij was daar zo trots op dat hij bij zijn overleden, zijn weduwe die overgebleven is, vraagt hij van, kijk, ik wens dat je een glitterpak outfit op de maat van Manneke Pies schenkt aan België. Dat ze mijn afkomst niet verlogen, dat ze altijd blijven weten wie ik was en wie ik ben.
0: Mm-hmm.
2: En nu in juli is het een volledige week dat Manneke Pies de glitter outfit aan krijgt gedaan van niemand minder dan Johnny Holiday.
0: In de week van zijn verjaardag.
2: Ja, de week van zijn verjaardag.
0: Ja.
2: En hij heeft zijn eerste plaatje uitgebracht in 63, geloof ik.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft dan een prachtig nummer gebracht in 93, omdat hij... heel ingetogen was met iets hardere gitaarmuziek. Hij zegt, moest ik 20 jaar later op de wereld gekomen zijn, dan start ik een hardrockband zoals AC/DC. En dat zit er een klein beetje in bij hem, want hij heeft ook een schreeuwerige stem. En
0: inderdaad.
2: In 93 heeft hij een prachtig nummer gebracht, Je serai là. Hij heeft ooit getrouwd geweest met Sylvie Vartan, maar dat heeft niet lang geduurd, omdat ze alle twee zo succesrijk waren dat ze niet veel tijd hadden voor elkaar.
0: Dacht dus, dat ze de vonken gaf. Varta.
2: Ja.
0: Tan.
2: Ze eisten alle twee zodanig veel aandacht op dat ze geen aandacht meer hadden voor elkaar.
0: Nou ja,
2: daar had ik hier een interview mee.
1: Ja. Wel kijk, elke keer opnieuw, Dennis, blijf je mij verbazen.
2: Echt?
1: Ja. Tenzij dat je, ik zou nu heel teleurgesteld zijn, moest zeggen, maar nu ga je het zeker niet zeggen, moest het zo zijn. Maar moest er zo voor u een bladje liggen waar dat allemaal zo schoon uit op geschreven staat. Maar ik denk het niet, want je vertelt het veel te spontaan en veel te, ja, hoe zal ik het zeggen, te aangenaam om het gewoon af te lezen.
2: Ja, moest ik het gewoon aflezen, zou dat niet zo overkomen zoals ik het nu vertelde.
0: Nee,
1: dat weten we ook.
2: Ik zag heel toevallig dat programma op tv, op het nieuws, dat ze een probleem hadden met de opberging van al de outfits van Manneke Pies.
0: Ja?
2: En daar kwam ook bij van, kijk, hij draagt die moment dit en hij draagt die moment dat. En hij heeft er zelfs ooit van de weduwe van Johnny Hallyday een pakje gekregen. En dat was een van zijn wensen, omdat hij zijn herkomst niet wil verloren. En toen dacht ik, yes.
1: Ik weet wat ik moet doen.
2: Ik heb iets om over te vertellen bij Radio Oostwest. En ja, voilà. Iedereen wel verbaasd van zijn.
1: Super.
0: Hier komt hij eraan.
2: Ik vind het ook een prachtig nummer.
0: Ja.
1: Wow. Dankjewel om ons mee te nemen naar het verhaal van Manneke Pis.
2: Oké.
0: En Johnny Hallyday. Goed weekend.
1: Goed weekend.
2: Dankjewel.
1: Geniet ervan. Dada.

0: Zuster Gala van Johnny Holiday. Ja.
1: Zeg het eens, Geert. We gaan een beetje een accordeon spelen.
0: Ja, inderdaad.
1: Allee.
0: Staat er eentje klaar?
1: Ik denk niet dat wij dat gaan doen. Nee. Ik denk dat we dat gaan overlaten aan de professional,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, ik heb er eentje klaar staan van Hio Andries.
1: Ja.
0: Dat is niet onze Andries natuurlijk. Dat is geen familie van hem, maar...
1: Nee.
0: Dat is een accordeonspeler.
1: Nee, ondanks het feit dat Lien wel in de Koninklijke Harmonie zit.
0: Ja,
1: hè?
0: Want die speelt saxofoon.
1: Ja. Dus, het is Ria uit Sint-Eloïs Vijven die dit plaatje aanvraagt. Kleine jodeljongen voor haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen Olivia, Nathan en Mila. Voor alle leden van Samana Sint-Eloïs Vijven. Voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En heel speciaal ook voor Karintje uit Samen Wakken.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Vrij snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
5: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
6: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Kleine jodeljongen van Heon Ries. Ja, mooie versie natuurlijk. Hè. Is altijd mooi.
1: Ja, hele mooie versie.
0: Ja, en we hebben hier nog iemand. Ja, en de verzoekjes komen eraan. Hier is hij dan. Goedemorgen, José.
2: Ja, goedemorgen. Heert. Het is goed weer, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: Het is daar moet nemen.
0: Ja, ja. Maar niet te warm.
2: Het was 36 rond.
0: Ja, maar het is dus dat, niet te warm.
2: En nog hele weken, ja.
0: Ja, maar... Ja. Oh. Moet ja, gelukkig dat moet drie dagen werken.
2: Ja? Ja. Oh, ik kan zien, hoor.
0: Ja, allee.
2: Ja.
0: Zeg maar.
2: Ja. Ik zou graag een kortingplaatje willen aanvragen voor mijn vrouw en mijzelf.
0: Ja.
2: Ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind. Ook voor Jacqueline Priem. Ook voor Zenette Major. Ook voor Christiane de Buis. Ook voor Erik Spriet en vrouw Rita. Ook voor Heert Madou en zijn vrouw Marianne. Ook voor Albert Kluis en zijn vrouw Rosette. Ook voor Raas Schoonaard en zijn vrouw Denise.
0: Mm-hmm.
2: Ook voor Wilfried Betrap en zijn vrouw. Ook voor Frans de Man en zijn vrouw. En ook voor Patanka, die had een plooitje draait en lacht. Daar is ook voor haar.
0: Ja.
2: En voor ouderen.
0: Mm-hmm. Merci.
2: Oost-Westteam. Alles ja. Oost-Westteam.
0: Bedankt. Ja. En heb je gekozen voor een accordeplaatje? Ik heb zelf mogen kiezen in feite.
2: Ja, mogen kiezen.
0: En ik heb eentje van Rita Cordy, die hier te gast geweest is in de studio, met haar accordeon en ook met haar dochter, die ook accordeon speelt.
2: Ja.
0: Dat is een heel mooi instrument en echt heel veel ambiance.
2: Ja, ja.
0: Je was er ook bij, Cindy?
1: Ik was daar inderdaad ook bij, ja.
0: Ja,
1: inderdaad heel veel ambiance. En
0: full house.
1: Mooie, ja, en mooie interactie ook tussen moeder en dochter.
0: Ja, inderdaad,
1: ja.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Hier is Rita Cordy met Mooi is het leven.

0: Ja, ja, mooi is het leven, inderdaad, van Rita Cordy op accordeon, die bij ons hier in de studio was. En we gaan, als je moet gaan...
1: Als ik ga, moet je niet huilen.
0: Ja, nee, dat zal ik niet doen.
1: Het is van Henk de Wijngaard. En
0: Henk Wijngaard.
1: Ah, Wijngaard, sorry.
0: Ja, ja.
1: Het is Mark Tijdgat die uit Waregem die deze plaats aanvraagt, speciaal voor zijn beste vriendin en voor zichzelf.
0: Voilà, dat kan ook. Gewoon voor uzelf en voor iemand anders.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken ondereen, van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
4: Interieur Verkest uit Wingenen.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
5: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
6: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.
6: Vroegmorgen
7: op Radio Oost-West.
6: Dit is Radio Oost-West.

0: En nu ga ik mijn tong breken. Als ik ga, moet je niet om me huilen. Ja. Een lange titel.
1: Ja, meestal de meeste kiezen voor iets kort.
0: Tongbreker. Een tongbreker. Ja.
1: Een tongtwister, over zeggen. Ja, ja, maar ja, dat is nog wat moeilijker. Hè. Dat was het niet. Ja.
0: Als die in de knobel geraakt, raakt die niet meer uit. Hè.
1: De volgende is zo lang niet, hè. Geert. De volgende titel is zo lang niet. Hè.
0: Ambiance.
1: Van Sam Goris, inderdaad. Het is Lisa Billet die dit uit Zwevenzeele die deze plaat aanvraagt. En ze doet heel veel groetjes aan Mimi Hilda. En blijkbaar is het vandaag communiefeest. Eerste communie van Odile. En ze schrijft er ook bij ook de groetjes van Carol en Geert.
0: Ja.
1: En breng maar wat ambiance daar in het woonzorgcentrum. En wie ambiance wil, is zeker ook welkom om de kermis in Zwevenzeele het eerste weekend van juni, schrijft ze erbij.
0: Ja, van het feestcomité. Ja.

Ambiance, ambiance, ambiance. En Tielt wordt ook genoemd in dit nummer. En nu een verzoekje van Peter van Eulen uit Grammene. Hoi, hoi, lieve vrienden van de radio. Na regen komt zonneschijn. En inderdaad, vele week regen van de week zonneschijn. En hoe meer zomerse temperaturen vanaf donderdag 25 graden met een piek van 30 graden op zaterdag. Het is niet waar, dan wordt dat vandaag, zaterdag 30 graden. Dat is niet goed voor mij. Wanneer het mooiste radioprogramma van de week is, dan onder een parcel naar Vraag Maar Aan luisteren. Ja, Peter zit al onder een parasol om naar Vraag Maar Aan te luisteren. Peter, ik raak niet meer uit mijn woorden. Het is niet dat ik gedronken heb. Ik hoop dat je een goede voor je neus staan hebt, Peter. En hoe mooi is dat vooruitzicht, hè? Wens elke luisteraar en radiomakers en natuurlijk zangeres Sansi een geweldig weekend toe. En hier is zangeres Sansi met Samen Dansen.

0: En hopelijk zat Peter te genieten in zijn paraplu in de zon. Van ja. Een lekkere aperitief natuurlijk.
1: Wel, ik moet eerlijk toegeven, ik heb een collega die ook ongeveer nu gaat terugkomen van Spanje. Ja, ik heb daar ook foto's gezien. Dat zag er daar ook wel goed uit, hè, van weer. Ja, en ik denk als hij nu gaat terugkomen, dat hij niet veel aanpassingsproblemen gaat hebben, denk ik.
0: Ik denk het ook niet.
1: Joost en Darlien uit Tielt. Zij vragen een plaatje aan voor radio-oma Hilda van de Wegen en de kinderen en de kleinkinderen. En ook voor Gabriel en Erna. Ook mogen we alle bewoners van het rusthuis Deken Darras vermelden, als ook het verzorgend personeel. En ook wij, het fantastische Radio Oost-West-team, krijgen heel veel groetjes van hun. En zij hebben een plaatje aangevraagd van Ella Entlich. Ja. Kus mich, halt mich, lieb mich.

0: Ella Enlich, kus mich, houd mich, lief mich.
1: Ja. Eentje om echt tot de laatste noot te luisteren.
0: Ja, inderdaad. Letterlijk. Met die balkjes op het einde.
1: Ja, en dan mooi. Zo die trom. Allee, ja, die ding nog. Ja. Mooi. Heel mooi.
0: Goh, het is al voorbij gevlogen. Het eerste uurtje dat je al hebt.
1: Amai, maar we hebben nog 2 uur te gaan, Geert.
0: Ja, we gaan nog twee uur te gaan. Na het tijd zijn en het nationale liefst, gaan we nog 2 uurtjes verder. Tot straks.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: Krediet beoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel, een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Radio Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
3: Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West, op verzoek, vroeg maar aan.

0: Ja, ja. El Simbolo. Un, dos, tres. Heel mooi liedje. Het is al 2001, ik kende het niet. Ja, bo. Bo.
1: Ja,
0: Geert.
1: Rob de Nees met Bo. Het is een verzoekje van Anneke uit Zwielspeken. En zij doet de groetjes aan Bruno, aan Frankie de Smul en kinderen. Aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Ook aan ons, Geert.
0: Dank u wel.
1: En ook voor Steven.

0: En het volgende... Heb ik... Nee, heb ik... Ja, ik hoor mezelf niet.
1: Ja. Is het niet in orde, Geert?
0: Nee. Ja, ja. Nu beter.
1: Nu wel?
0: Ja, ja, nu beter, ja.
1: Hoor je jezelf terug?
0: Ja, ik hoor mezelf terug. Ja. Dat is het nadeel van dingen, van de radio-dj's. Edel. Ze horen zichzelf graag praten.
1: Ja, ja, oké.
0: Okay. Het volgende die klaar staat, mocht ik er heb ze brus zijn. Dus de brus strain ze zou vonden.
1: En we vonden.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het is...
1: Blauw en zwart voor voilà. Iedereen.
0: Voilà, voilà, voilà.
1: En natuurlijk, hè. Ik heb daar juist radio-oma Hilda aan de lijn gehad. Maar ze was zo gelukkig, Geert. Maar ja. Zo gelukkig.
0: Dat is gewoon, ja. Ja, ja. Dat, ja. Is ook, dat is ook zo'n artiestsupporter.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik denk dat ze... Het is super blij, maar ik denk dat ze toch... Want ze had een belofte blijkbaar gemaakt in het woonzorgcentrum. Ja. Dat ze de maandag, als ze kampioen ging zijn... Dat ze met haar sjerp van Club Brugge ging rondlopen. Dus ik vind...
0: Ik zie ze dat doen, hè?
1: Ja, tuurlijk gaan ze dat doen. Tuurlijk gaan ze dat doen. Heel veel groetjes deze ook aan haar kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ook voor de eerste communie van Odile, dat is vandaag.
0: Ja.
1: En ook aan alle verplegers van de deken Taras, mm-hmm. aan Radio Oost-West. Dus aan zowel de luisteraars als de medewerkers. Ja. En ik mocht ook niet vergeten van zeker iedereen te vermelden die haar gaat bezoeken, want dat waardeert ze echt enorm, zei
0: ja,
1: ze. Iedereen die passeert daar aan haar deur. En ook nog voor Joke, Sander en Katrien.
0: Ja. Hier zijn de Brusselse trainers met vonden.

0: Ja, blauw en zwart forever.
1: Ja, ik stel mij de vraag, Geert, of dat de persoon die aan onze lijn hangt, of dat ook een voetbalsupporter is.
0: Ja, mijn hand en vraag.
1: Hallo, goedemorgen. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemorgen.
1: En dag, onkel Jeff.
2: Ja.
1: Zeg, ben jij ook een supporter van de voetbal?
2: Ja hoor.
1: Ja, en is dat dan voor...
2: Brugge.
1: Nog iemand die gelukkig is vandaag.
2: Ja, waar hem ook, hè.
1: Ah, waar hem ook. Oké, ça va.
2: Mijn vrouw is voor Brugge en ik ben voor Waardegem.
1: Ja. Ah.
2: Tante Maria is voor Brugge.
1: Ah. Ze is content zeker dan dat ze gewonnen zijn. Dat ze kampioen zijn. Ja, het zal wel. Ja. Wat moeten mensen nog meer hebben?
0: Wat moeten mensen meer hebben?
2: Ik heb een plakje gezien, ik heb hier gemaakt.
1: Oh.
0: Ah, ik heb een plakje.
2: Oh, lekker.
0: En wat ligt er allemaal op? Noem eens
2: even. Salm, geen nootjes.
0: Ja, mannetjes.
2: En alles, hè.
0: Ja.
2: Een plakje, een plakje. En alles een beetje,
0: hè. En laat hem ook dat zien.
2: Kwade bloemkoolkes.
1: Ja, het is...
2: Ja, goed, het is graag komen eten, hè.
0: Ja. Ook dat hoor. Ja, zeg.
2: Dat is geen plaats meer.
0: En tjuto.
2: Dat
0: is ons wet.
1: Jawel.
0: Kijk, nooit geen sans, hè.
1: Oh.
0: Zeg, ik
2: zou dat plaatje willen aanvragen van Jean Larry alleen, hè. Ja. En mijn tante Mariatje, hè, mijn vrouwtje. Voor mezelf ook. Want dat is mijn lievelingsplaatje dat hem.
1: Ja.
2: En toen zijn in tak. En ja, ik had het nog zijn van mijn verleden, maar dat ze is weg. Jammer genoeg.
0: Ja.
2: De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen leven dan niet mijn kozijn staan, de onkels en al de luisteraars, de dikke mensen van Radio Zwart hield het in. En oliebolders. Oh.
0: Ja, niet vergeten.
1: Ja, nee. Nee.
2: Je mag het niet vergeten.
0: Nee. Of ze zitten achter je.
1: Wel.
2: Dat is zo.
1: Ja, wel. Kijk, wij gaan naar uw lievelingsplaatje luisteren, onkel Jeff. Is het goed?
0: En mogen we u smakelijk eten wensen?
2: Ja, en een fijne weekend voor jullie.
0: Ja,
1: voor jullie daar ook, hè.
0: Ja.
1: Dankjewel. Dag.
2: Ja.

0: Ja, Don Larry, alleen 1970 al.
1: Ja, dat is al een tijdje geleden.
0: Ja.
1: Dat is al een beetje van voor mijn tijd.
0: Ja.
1: Maar niet voor die van u, hè, dacht
0: ik. Nee. Ik ben er nog iets voor geboren.
1: Yeti Pajetti staat klaar. Een verzoekje van Ronnie uit Olsenen. En hij wenst al zijn vrienden een goed Pinksterweekend toe. Vooral aan Martin de Smet uit Zulte, aan haar dochter Charlene en man Gianni en ook aan de kindjes. Aan Mieke uit Olsenen, Ben uit Dendermonde, Serge uit Denterhem, Annie Nachtergale uit Olsenen. En hij schrijft erbij, Club Brugge die kampioen wordt. En het wordt gezegd door een Zulte Waregem supporter, schrijft hem erbij.
0: Is dat ik tegen zijn dag dat hij dat zegt? Of wat?
1: Ik weet het niet. Uit geschreven tekst kan ik dat niet opmaken. En ook nog groetjes.
0: Maar, ja. Gewoon dat hij dat al zegt, gezegd door een Zulte Waregem supporter,
1: ja.
0: Kun je al raden dat het niet echt met zijn hoesting is dat hij dat zegt.
1: Ja. Wie weet. Hij doet ook de groetjes aan Steenhout uit Gent. En aan Steven, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ook aan mij en Jo.
0: Voilà.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
4: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Cha-cha-cha.
1: Cha-cha-cha.
0: Ja.
1: Hey, knul.
0: Ja, wel, ik hoop dat Ronnie het goed vond. Ja. Ik hoop dat hij content is met de keuze.
1: Ja.
0: Wie weet. Ja, ja, ja, wie weet, wie weet. En van dat grote geweld van Jetty Panjetty gaan we naar het iets ingetogenere en toch heel mooie De Roos van Anne Christie. En dat is een verzoekje van Danielle en Gracien uit Aalter. En dat is speciaal voor Rita Huis uit Lotenhullen, want zij is jarig. En ook een dikke dankjewel voor alle goede zorgen die ze doet voor haar echtgenoot. En ook nog even vermelden dat wij ook heel veel complimenten van haar mochten ontvangen voor onze radio. Dus dankjewel daarvoor.

0: Tot een zietje voor tot op het einde.
1: Ja, en blijft altijd ontroeren, hoe dat je het ook draait of keert. Het is altijd een heel ingetogen intiem moment als je dat liedje hoort, vind ik toch. Caroline Verkest uit Zwevenzeelen doet heel veel groetjes aan moeder Hilda en alle luisteraars van Radio Oost-West. En zij heeft Jump the Line, Jump in the Line. Ja, we gaan in de lijn moeten springen, hè, Geert, straks. Voilà. We gaan ons best mogen doen. Van Harry Belafonte.
0: En het lijntje lopen.
1: Ja.

0: Ja, we lopen nu alle twee in de lijn.
1: Wel, ik was juist aan het denken, dat is zo muziek waar dat ik zo echt zoiets bij heb van. Ja, ik weet niet, ik heb daar zo op bepaalde oude vibes bij. Zo. Als je zo van die films ziet, zo van ja, de jaren 20, 30, 40, 50, zo. En zo die mensen die dan uitgingen en dansen en zo ja, die dingen. Ja. Dat is zo'n liedje, een van de liedjes. Dat je zo daar direct mee associeert, vind ik.
0: Een van de liedjes die ik heel goed herinner, Singing in the Rain.
1: Ah, ja.
0: Dat is ook
1: ja,
0: zo mooi.
1: Ja, dat is ook. Jij hebt zo bepaalde liedjes ja, die je zo instant ergens naartoe brengen, dat ja, je zegt van, oh ja, dat zou wel een leuke tijd moeten geweest zijn om in geleefd te hebben. Allee, in dit geval dan, als je naar de jaren ja, 30, 40, 50 gaat, dat je dan zo denkt van, ja, de muziek toen was wel helemaal anders dan de muziek die je nu hebt natuurlijk. Hè. Alles heeft misschien zijn charme of zijn luisteraars, maar ja, het is toch wel, ja, het is zoiets dat mij zo katapulteert naar het verleden. Zo.
0: In feite is Harry Belafonte best van al gekend met de Banana Boat Song. Kende die?
1: Als ik het hoor, ga ik misschien zeggen, maar zo gewoon op de.
0: Nee, ik heb laten horen.
1: Ja, doe maar.
2: Day.
1: Ja, oké. Okay.

0: dat is ook Harry Belafonte.
1: Wel, als ik dan toch mag kiezen, denk ik dat Caroline een goede keuze gemaakt heeft. Ja, Jump in the Line vind ik dan toch nog net iets beter.
0: En de niet uitspringen natuurlijk.
1: Nee. We gaan de Mars doen. Als we dan toch in lijn lopen, kunnen we dan even goed de Mars doen. Het is de Radetzky Mars.
0: En dat is ook zoiets, iedere keer op nieuwjaar,
1: ja?
0: In de middag,
1: ja?
0: Het concert in Oostenrijk, dat is een van de einde.
1: Ah, oké. Wel, het is Martin uit Tielt die deze speciaal voor Wilfried Ledoux uit de Karmstraat in Aarschelen aanvraagt. Dus dat zijn haar geluidjes en haar liedjes voor hem.

0: Onze Geert wandelde hem even in Oostenrijk.
1: Voilà.
0: Zouden ze daar ook vinkjes hebben?
1: Denk het wel.
0: Denkt u dat?
1: Ja, maar wat zingen ze dan?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Suskewiet of Suskewu? Dat zijn de Walen en de Vlamingen.
0: Ja.
1: Ja. Wat zingen ze dan in Oostenrijk? Suske... Du?
0: Ah ja, ja, wie weet. Wie weet. Geen idee. Geen idee. We zullen een keer naar daar moeten gaan, Geert, en een keer op inspectie gaan.
1: Ja.
0: Het is Sven de Koning...
1: Is dat een uitnodiging?
0: Als we de kosten delen, maar ja, waarom niet? Sven de Koning uit Deense vraagt dit nummertje aan. Het is zijn liedje en het is voor de dekkers van Dek je dak in Zulte. Dat zul er maar goed in wrijven als ze aan het dekken zijn. Ook de groetjes aan alle luisteraars en medewerkers van Oost-West. En morgen geven we nog eens chatten in Brugge. En ik denk dat het tegen Gent gaat zijn.
1: Ja,
0: want hij spreekt van de Buffalo's. Dus.
1: Ja, ja, het is tegen Gent.
0: Voilà, ja. Kijk.
1: Maar, moeten ze dan nog winnen? Of wat doen ze dan?
0: Oh ja, ik weet het niet. Maar ik heb er thuis zitten die gaan zeggen ze moeten winnen. Hè.
1: Ja,
0: al, was alleen, ja. Al was het alleen maar gewoon voor, ja, voor het super mooi af te sluiten en het nog zo mooi te maken. Dus, maar ja, we zullen zien wat dat ze doen morgen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik krijg hier heel de tijd berichtjes binnen om micro was er wel luider te zetten van hun helft.
0: Ah, oké, okay, ja. Ah ja, dus er scheelt wel dadelijk iets met de micro dan blijkbaar.
1: Ja, denk het ook. Ja. Ik had het ook al gehoord, maar ik wist niet wat.
0: Ja. Ja,
1: maar nu weet ik het.
0: Nu zijn we mee. Wel, kijk, mijn vinkske van Emmy Koolpaard.
1: Voilà, hier komt die.

0: halve feest maar op haar plaatsje staat, zijn meid.
1: Het is, ja, ja,
2: mijn
1: voor, het is een kindje voor tot de laatste noot te draaien.
2: Ja, ja, ja. Zeg.
1: Ja?
2: Dat vogelke fluiten, dat is gewoon...
1: Ja, hé.
2: En nu met dat weer.
1: Ja.
2: Oh, zalig.
1: Ja, het is direct om zo tot rust te komen,
2: in
1: vind
2: de
1: ik
2: nof,
1: zo.
2: In
1: ja.
2: de nof met een aperitiefje.
1: Ja. Oh, ja, we gaan nog even moeten wachten, Geert. We gaan nog even, nog een uur in een kartje.
2: Ja, ja, voilà, voilà, voilà.
1: Ja, en dan gaan we het hier de fakkel doorgeven aan Maarten.
2: Ja.
1: En dan gaan wij een aperitief gaan drinken.
2: Voilà.
1: Wat denkt dat?
2: Dat is klappen.
1: Voilà. We zijn er aan uit. Misschien dat Bruno dat ook aan het doen is, een aperitief aan het drinken. Want Bruno uit Wielsbeke doet heel veel groetjes aan zijn vrouwke Anneke, aan Frankie de Smul en kinderen, aan alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West en ook aan Steven. En hij vroeg speciaal André Hazes senior aan met Geef me je angst.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Vrogmorgen
6: op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
5: 24 uur per dag zijn we bij jou.
4: Gewoon gezellig.

0: The Time Bandits met I'm Specialized in You.
1: Ja.
0: 1983.
1: Hij stond al even klaar, hè, Geert?
0: Ja, inderdaad.
1: Had er al even zin in om te draaien, hè? Ja.
0: En ik
1: dus
0: vind,
1: wat wil het zeggen? Ja. Dat er zeker voor het volgende uur nog wel een paar plaatjes vrij zijn voor een verzoekje.
0: Ja.
1: En dat kan op het nummer 051-48-49-50, op info@radioostwest.be en op www of via www.radioostwest.be.
0: En dan gaat u gewoon naar het programma Vraag Maar Aan.
1: Inderdaad.
0: Vult u gewoon alles in van waar je afkomstig bent en het verzoekje, en dat komt bij ons hier op de radio. En
1: ja,
0: de volgende plaat die klaar staat, die je al hoort op de achtergrond, is een hele interessante om op vol te spreken, want die heeft een intro
1: een
0: van 84 seconden.
1: Ja, het is een hele lang. Ik wist het niet dat die zo lang was. Ik denk dat ze die nooit niet vol draaien op de radio.
0: Nee. Ze praten er altijd over. Ja.
1: Ja, of misschien een stukje afkappen of zo.
0: Dat, ja, dat kan ook, ja. Ja. Maar die duurt in feite 84 seconden.
1: Ja,
0: dus ja,
1: kijk.
0: Dat is een inside information.
1: Ja, wel.
0: Modern Talking, you're my heart, you're my soul.

0: En daar straks de Time Bandits van 1983. En we hingen een jaartje omhoog naar 84 met Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, met de lange intro. En we zijn bijna aan het tweede uurtje, einde van het tweede uurtje, na het tijd zijn en het regionale nieuws. Komen wij bij jou terug voor het laatste uurtje, Cindy.
1: Effectief.
0: Tot straks.
1: Tot straks.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon de erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Tielse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin. Een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
5: Radio Oost-West.
6: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg morgen.

0: Modern Love van David Bowie uit 1983. Alweer heel wat jaartjes ouder. We springen van 83 naar 84, terug naar 83. En we gaan nu naar 2006 met het volgende liedje. En welkom in het laatste uurtje van deze zaterdag. Nog altijd uw presentatoren zijn Cindy en ikzelf, Heert. Goedemiddag en smakelijk eten.
1: Ja, ik denk dat de meesten ofwel aan de aperitief zitten of inderdaad misschien al aan
0: ik
1: het eten.
0: Ik denk nu iets langer aperitief met dat mooie weer. Ik ben daar juist een keer naar buiten geweest en het is weer heet.
1: Het is warm. Het worden. Wel, bakken en braden. Zoals dat Serge uit Dentergem het hier in zijn mailtje omschrijft. Ik doe heel veel groetjes aan mijn vriendin Martine de Smet uit Zulte, haar dochter Charlene, man Gianni en de kindjes, maar ook aan Mieke en Ronnie en Annie Nachterhalen uit Olsene, Ben uit Dendermonde en alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En hij zegt met die warme temperaturen gaat vandaag toch wel regelmatig een Jupiler drinken zijn, want water, dat is voor de vissen, schrijft hij.
0: Ja, dat is inderdaad voor de vissen. En de boten varen erop.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Dat is sterk, hè?
1: Dat is ook waar, dat is ook waar. Wel, Willy Sommers met Laat de zon in je hart.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Vrogmorgen.
4: Op Radio Oost-West.
3: Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Via 106.5 FM.
2: En via 107.3 FM.
3: Radio Oost-West.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: Je maakte een goede keuze.

0: Ja, ja. Voilà. Laat de zon in je hart.
1: Ja. En van de zon gaan we naar iets anders dat blinkt, hè?
0: Ja.
1: Allee, of niet allemaal. Ja. Ja, het kan nog iets anders zijn ook dat blinkt, hè?
0: Glas.
1: Ja, ook al.
0: In de zon.
1: ook al. Mark uit Waregem vraagt het liedje: Het is niet allemaal goud wat blinkt van John Larry aan.

0: Ja, het is niet allemaal goud wat blinkt. Het is 1984.
1: We blijven dan zo allemaal een beetje in dezelfde periode. Het is niet dat we een droom doen.
0: Nee, absoluut niet.
1: Het is
0: puur toeval. Aangevraagd.
1: Puur toeval. Erik uit Wingena, die wenst alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West de groetjes over te brengen. En hij vraagt Ticket to Heaven van de Dire Straits aan.
2: Regionale informatie
3: en de mooiste muziek. Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
4: En het westen van Oost-Vlaanderen.
5: Radio Oost-West.
4: Wij doen het voor jou.
5: Radio.

0: En ja, Johan Verminnen voelt zich goed. Hij gaat terug optreden op de leeftijd van 75 jaar. Zijn behandeling slaat goed aan en hij heeft er weer volledig zin in om op te treden. Dus hij voelt zich goed.
1: Een van de nummers dat ik wel kans maken van Johan Verminnen is de Rue de Boucher.
0: Ja. Ja, de Beenhovenstraat in Brussel. Hè.
1: Ja, dat vind ik echt zo'n uptempo nummer. Zo, dat is wel een van zijn liedjes dat ik wel kan smaken. Ja. Martina Zulte wenst iedereen een goed Pinksterweekend toe. En ze doet de groeten aan haar vriendin Anne Steenhout uit Gent, aan haar moeder Annie Nachtergaal uit Olsenen, aan haar dochter Charlene Mangiani en de kindjes zijn de Louise, Alex, Femke en Camille, aan Ben uit Dendermonde, Serge uit Dentergem, Ronnie en Mieke uit Olsenen, aan Kathleen en haar man Danny Verstraten uit Waregem, aan Anita en man Ivan uit Desselhem, aan haar verpleegster Julie van Hamme uit Olsenen, aan Steven, aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ze heeft nog een tip voor ons.
0: Ja.
1: Want ze schrijft erbij, het zal dorstig weer worden, dus op tijd iets drinken. Schrijft ze erbij.
0: Nu is de harsong toegekomen. Ik kan even voorzien aan de drank.
1: Ja, inderdaad. We gaan dan een keer vragen. En, hè.
0: Weet je wat, we zeggen van de eerste keer, neem er zelf ook in.
1: Oh ja. Natuurlijk. Voilà. En ja, ik ga misschien nog zeggen welk plaatje dat ze heeft aangevraagd, hè, want dat heb ik nog niet vermeld. Hè.
0: Nee.
1: Ja, het is eentje dat elke week, of toch heel veel weken al aangevraagd wordt. En ja, we zitten hier met een man, ik heb het al een keer gezegd, hè, die normaal gezien voor de Sylvestertop zorgt.
0: Ja.
1: Hij stond vorig jaar op nummer 2.
0: Ja, inderdaad.
1: Heel veel mensen waren niet tevreden daarover. Ja,
0: ontgoocheld zelfs.
1: Ja. Misschien gaan we toch een keer moeten een babbelje doen, hè, met onze garçon dat hier zit.
0: We gaan er hem van eerste getwee geven.
1: Ja.
0: Om te drinken.
1: Misschien dat kan helpen, hè, dat hem terug een beetje naar omhoog gaat.
0: Hè, is dat een omkopen? Nee, zeker?
1: Nee. Dat is gewoon de vraag van het publiek.
0: Ja.
1: Tot bij de organisator brengen. Dat is niet meer dan dat, Geert.
0: Dat is gewoon doorschuiven.
1: Ja, dat is gewoon de mening en het idee van het publiek dat we gaan even doorgeven.
0: Ja, maar en dit keer gaan we de live versie draaien. Hè?
1: Ja.
0: Live in de Helderdom.
1: Ja, want we hebben het natuurlijk over Marco Schuitmaker en zijn engelbewaarder.

0: Volle ambiance in die heldendom natuurlijk. Marco Schuitmaker met Engelbewaarder.
1: Ja, en dan gaan we naar iets helemaal anders. We hebben deze week niet zo goed nieuws gekregen van muzikaal front.
0: Klopt.
1: Margriet Hermans heeft een heel speciale kanker. En in Muzikamenten werd er al een ganse aflevering aan haar gewijd. Mm-hmm. Maar er is iemand uit Wilsbeke die haar toch graag een hart onder de riem wilt steken. En die vroeg het plaatje aan Margriet met een vriend.

0: Ja, Margriet Hermans met een vriend.
1: Ja.
0: De ene stopt, Margriet, door kanker.
1: Ja.
0: En Johan Vermeijden, die start terug na een behandeling.
1: Ja, nooit opgeven en toch het positieve, ook al is het soms niet zo positief, toch proberen van het positieve te blijven zien en te proberen, naarmate dat het kan, genieten van de momenten die er zijn, van het nu dat er is. Ik denk dat dat wel een mooie boodschap is voor iedereen, denk ik. Ja.
0: En een week terug.
1: Ja.
0: De solidariteit voor Kom op tegen kanker was enorm.
1: Ja.
0: Heb jij jezelf ook met je eigen ogen kunnen aanschouwen? Ik zat hier in de studio.
1: Ja, het was heel raar, want je staat daar en dan denk je van, ja, oké, mensen doen dat, mensen worden daarmee geconfronteerd, persoonlijk, in de zin van echt zelf, of mensen die ze kennen, familie die ze kennen. Mm-hmm. Maar als je daar dan staat, dan moet ik wel eerlijk toegeven, er zijn 10 groepen binnengekomen. Eigenlijk is dat echt wel 10 keer echt kippenvel dat je echt letterlijk krijgt. Als je die mensen over die streep ziet komen en als je ziet hoeveel ontlading dat daar is bij die mensen van oké, we hebben dit stuk ook gehad, we hebben dit stuk ook gedaan, ik heb deze prestatie ook kunnen leveren of mogen leveren. Ja. En dat is echt wel, ook al ben je daar op de moment zelf niet mee geconfronteerd, toch raakt het je en toch blijft het wel in je kleren hangen. En ik vind het een heel mooi initiatief dat ze gedaan hebben vorige week. Dus ik hoop dat er nog veel mogen volgen eigenlijk.
0: Ja. En ik was eigenlijk blij dat ik in de studio zat, want ik ging je niet droog houden daar.
1: Ja.
0: Ik zal het u eerlijk zeggen, want de week voordien was ik met een nichtje van mij aan kanker verloren. Dus ja.
1: Dan inderdaad.
0: Dan komt het dubbel zo hard aan, natuurlijk.
1: Ja.
0: Als je ziet dat al die mensen daartoe komen.
1: Ja, en iedereen heeft zijn eigen verhaal waarom hij of zij meedoet. Of het ligt persoonlijk of van een overwinning. Of het ligt persoonlijk omdat het iemand heel dicht is in de omgeving die het heeft. Of die er op dit moment mee struggelt of mee geworsteld heeft. Maakt niet uit. Het is een heel actueel iets. En het is iets dat echt wel heel, jammer genoeg heel actueel is bij heel veel mensen.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ja, werd zomer.
1: Ja, we gaan doorschuiven met onze verzoekjes. Want Mieke uit Olsenen vroeg inderdaad, het werd zomer aan van Rob de Nees. En zij zitten momenteel aan de barbecue met een glaasje cava. En zij doet de groetjes aan Martin de Smet uit Zulte, aan haar dochter. Aan haar dochter, man en kindjes, aan Serge uit Dentergem, aan oma Annie Nachtergalen, Ben uit Dendermonde, aan al wie dat ze vergeten is en die nooit een verzoekje krijgt, aan mij, aan Jo doet ze ook groetjes, aan Steven ook, en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West doet ze ook allemaal de groetjes.
0: Hier is Rob de Nees met Het werd zomer. Al was het pas in mei.

Speciale tonen op de achtergrond. Oliver Shanti, Autumn in Beijing, is een verzoekje van Mikey. Hij doet de groetjes aan iedereen. Aan jou, Geert, aan mij, aan Jan, aan Sander, aan Joke, aan Tine, aan Katrien, aan alle andere presentatoren en medewerkers. En ik heb zo een gevoel dat Mikey zich op dit moment heel erg goed voelt. Want hij is met van alles en nog wat bezig. Hij is van alles aan het doen. En hij heeft een heel drukke agenda, zie ik hier in zijn mailtje staan. En ik zou zeggen, Mikey, heel veel succes met alles wat je daar doet. En ik denk dat we naar een stukje van jouw verzoekje gaan luisteren.

0: Ja, ja, Clarence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine.
1: Mag jij ook een van mij weggeven?
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Dat wil ik graag.
1: Had je die verwacht, dat je die zien aankomen?
0: Ja, nee.
1: Ja, nee. Oké, okay, maar dat is goed dat er toch nog een nee ook tussen zit.
0: mag ik dan bij jou?
1: Natuurlijk moet jij bij mij.
0: Voilà.
1: En dat is een plaatje dat aangevraagd is door onze collega Jan Space. Speciaal voor alle luisteraars, zodat we bij jullie in de huiskamers binnen te horen zijn. Mag ik dan bij jou met onze radio?
0: En we gaan meteen afscheid nemen van jullie.
1: Ja.
0: Want we zitten aan het einde van het programma. Dat is het laatste liedje, Jeroen van der Boom.
1: Ja.
0: Ja, ik heb mijn liedje niet kunnen draaien. Mijn verzoekje, Hot in the City. Maar ja, allee, ja, maar iedereen kan het zien natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Blijkbaar zit hij volgende week terug. Of ga je blijven, zitten?
1: Nee, ik ga niet blijven zitten. Ja, ik ga een beetje van het mooie weer gaan genieten. Ja. En daarbij, we gaan de fakkel doorgeven aan Maarten. Dus,
0: Just.
1: Die gaat achter ons zitten, Geert, als wij hier blijven zitten.
0: Als wij in de weg zitten, gaat hij achter ons zitten. Dat is waar.
1: Dat is juist. Geen probleem, het zal inderdaad voor mij tot volgende week zijn. En dan zit ik hier samen met collega Jan Spees.
0: Ja, en die is nu ons aan het bedienen. Heerlijk. Jan? Ja, ik kan er niet aan. Ah nee, de mijne is nog niet gevuld natuurlijk, ja.
1: Wel, ik zou zeggen...
0: Dat zal lekker zijn.
1: Het is een cola zero.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat kan ook lekker zijn natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Het is al meer sparkling dan bij mij, want bij mij is het plat water. Dus,
0: ja, straks verwelkomen we Maarten en mogen wij jullie nog een warm en prettig weekend toewensen. En veel drink- en eetgenot met de barbecues en de golden schotels die jullie hebben.
1: En geniet er vooral van.
0: Ja, tot de volgende dag.
1: Tot volgende week.
0: Ja.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio
2: Nieuws. Redders waarschuwen voor grote drukte aan zee door mooie weer. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water. En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, bevestigde politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen zijn al gestorven aan het virus en het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen sterk verbeterd, maar er gebeuren toch nog ongevallen. Sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij de New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, al dus Van Loo. Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Radio Volop zomer, veel zon en warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook koeler, met maxima rond 23 graden dan.
3: Radio Oost-West.
4: Ziezo Zaterdag.
5: Hallo, goedemiddag en welkom in Ziezo Zaterdag.

hele goede middag en welkom in, in deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag. Op deze zonovergoten zaterdagnamiddag. Wat een schitterend pinksterweekend waar we op getrakteerd worden. Het is echt fijn. En het is ook fijn natuurlijk dat je in het zonnetje kan luisteren naar Radio Oost-West en naar Ziezo Zaterdag deze namiddag. Met onder andere berichtjes over Bonnie Tyler. Er zit er ook eentje in natuurlijk over Margriet Hermans. We moeten het hebben over Aqua, Kylie Minogue ook. En over Tien om te zien keert deze zomer terug naar Middelkerken. En Harry Styles zit ook nog in deze uitzending. En uiteraard ook heel wat fijne muziek deze zaterdagnamiddag, deze zonnige zaterdagnamiddag. In dit uurtje onder andere muziek op je radio van Shaggy, maar ook van Tom Petty en The Heartbreakers, van Sandy Shaw, In Excess. En nu van deze Boudewijn de Groot en Jimmy. Goedemiddag.

Bonnie Tyler en Meatloaf waren dat nog eens met Total Eclipse uit 1983. En de toestand van de 74-jarige Bonnie Tyler, die is nog steeds zorgwekkend. Vorige week vrijdag kreeg ze een hartstilstand toen dokters haar uit kunstmatige coma wilden halen. Ze moest toen zelfs gereanimeerd worden. Tyler die kwam op 30 april in het ziekenhuis in Faro in Portugal terecht met een geperforeerde appendix. Ze werd met spoed geopereerd en leek ook goed te herstellen tot er complicaties opdoken en ze dus in kunstmatige coma werd gebracht. En voorlopig is er dus niet al te veel beterschap, helaas. Bonnie Tyler nog eens met Meatloaf uit 1983. Nu In Excess op je radio. And Need You Tonight.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 50 20. 0468 17 77 20.

Margriet Hermans was dat met Laissez rouler le bon ton, Jacqueline, een plaatje uit 1994. En daarvoor hoorde je nog Sandy Shaw en Think It All Over. En ja, het is nieuws dat insloeg deze week als een bom. Margriet Hermans die moet dwongen afscheid nemen van de spotlight, want recent werd een zeldzame en complexe kanker bij haar vastgesteld. Afgelopen donderdagavond kon je bij ons nog luisteren, hier bij Radio Oost-West, naar een bijzondere uitzending van het programma Muzikamenten met Jan Spees. Een programma dat toen helemaal in het teken stond van Margriet. Hermans die brak in de jaren 80 door als zangeres. In de jaren 90 presenteerde ze haar eigen talkshow op de VRT en was ze ook een vaste waarde in onder andere Zeggen Ze. Wensen haar familie natuurlijk goede moed toe. Tom Petty nu op je radio hier in Ziezo Zaterdag. En de Heartbreakers met Learning to Fly.

Shaggy en Oh Carolina was dat met uit 1993 en daarvoor nog een plaatje uit de jaren 90, maar dan een klein beetje ouder al, namelijk Learning to Fly van Tom Petty en The Heartbreakers. En zometeen mag ik nog een plaatje uit de jaren 90 draaien. Het wordt er eentje van Aqua, hun grootste hit jaren 90, Barbie Girl. Ik vertel je straks ook meer over die Deens-Noorse popgroep, maar nu eerst deze uit 1984 hier in Ziezo Zaterdag op Radio Oost-West op deze zonnige zaterdagnamiddag. Lemal, a never-ending story.

0: advies. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio
0: Oost. Maarten Huvaren.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Aqua waren dat met Barbie. En ja, het is Aqua houdt ermee op. Dat is het nieuws van de week. De Deens-Noorse popgroep die met die Barbie Girl een wereldhit scoorde, zegt dat ze na 30 jaar gaan stoppen met optreden. Het is wel niet de eerste keer hoor dat de band aankondigt er de brui aan te geven. Na hun passage op het Songfestival in 2001 kwam er al een tijdelijke split. En dan in 2011 kwam er toch nog maar eens een nieuwe plaat. Nu, hoewel het einde wel definitief lijkt hoor, staat er toch nog een musical rond Aqua op de planning, volgend jaar in première gaan. Dit is nu Fine Young Cannibals en Johnny Come Home.

Heerlijke muziek uit de jaren 70, van het eind van de jaren 70 trouwens. Hè. Donna Summer en Hot Stuff uit de 1970, daarvoor hoorde je nog Fine Young Cannibals op je radio met Johnny Come Home in deze aflevering van Ziezo Zaterdag. Ik heb nu nog Something Happens, een Parachute. Take a-

0: Langzaam komt de zon op.
1: Landen staan stil was dat van Buurman, een plaatje uit 2010. En zo kom ik aan het einde van dit eerste uurtje van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Heel erg fijn dat je luistert, maar blijf natuurlijk luisteren, hè, naar jouw gezellige lokale regionale radiozender. Want zometeen komt er natuurlijk een tweede Ziezo Zaterdag jouw richting uit. Maar nog tot aan de klok van 3 uur is dit nu Lionel Richie en My Destiny. Tot zometeen.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon de erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Deeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin, een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingenen gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Volop zomer, veel zon en warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook koeler, met maxima rond 23 graden dan.
6: Radio Oost-West.
7: Ziezo Zaterdag.
8: Hele goedemiddag en welkom in deel 2 van Ziezo Zaterdag.

Kamerad was dat met Be Mine. Als opener van dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag op deze 23e mei in het Pinksterweekend. In dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag heb ik het onder andere nog over Kylie Minogue, ook over 10 om te zien en over Harry Styles. En uiteraard ook heel wat fijne muziek, onder andere van Bryan Adams, The Pretenders, Emily Sandé, Elton John en nu van twee Barry's op een rij. Zometeen Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe. Maar nu eerst deze van Barry Ryan uit 1968. Eloise, een heel erg fijne middag. En welkom dus in deel 2 van Ziezo Zaterdag.

best wel heerlijk. Hè? Twee Barry's op een rij. Barry White en zo pas ook nog Barry Ryan. En dan gaan we om te zien, want het programma keert terug deze zomer met nieuwe afleveringen. En die worden telkens afgesloten met een uniek mini-concert van een Vlaamse artiest. En VTM heeft de eerste namen bekendgemaakt. Op dinsdag 14 juli zal Belle Perez tijdens de opnames van 18 uur voor de Zuiderse Sfeer aan Zee zorgen in Middelkerke. En eventjes later, tijdens de opname van 9 uur, mag Niels de Stadsbader afsluiten met zijn grootste hits. En op woensdag 15 juli staan er dan weer twee Vlaamse kleppers paraat. De opname van 18 uur wordt afgesloten door K3. En na die van 9 uur zorgt Milk Inc. voor een stevig dansfeest. Ik pikte er Niels de Stadsbader uit. Hier is hij nog eens uit 2019 met deze mee.

Boven. Fijne muziek op je radio dus van Niels de Stadsbaderen mee naar boven. En zometeen mag ik het hebben over Kylie Minogue. Ik draai haar zometeen met I Should Be So Lucky, maar nu eerst het blauwe ogen, beschreven door Elton John. Dit is Blue Eyes uit 1982. Blue Eyes.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
4: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

Kylie Minogue, I Should Be So Lucky was dat. En dat Kylie ruim 20 jaar geleden abrupt haar carrière stillegde omdat ze kanker had, is bekend. Maar in haar pas verschenen Netflix-reeks Kylie zegt de Australische popster dat ze opnieuw ziek werd. Minogue heeft dat bijna 5 jaar geheim gehouden. Maar zo zegt de zangeres, ik ben er in alle discretie doorheen gesparteld. Het is weer onder controle en alles gaat al een poosje weer goed. Het waren onzekere, bange tijden, maar mijn passie voor muziek hield me om niet het hoofd te laten hangen. Kylie Minogue dus nog eens op radio met I Should Be So Lucky. En nu Bryan Adams met Can't Stop This Thing We Started.

The Pretenders waren dat met Him to Her. En dat is echt wel een heel erg mooie plaat hoor. Heel goed luisteren naar die tekst. Daarvoor nog Bryan Adams op je radio met Can't Stop This Thing We Started. En straks heb ik het over Harry Styles. Maar nu eerst deze van de schitterende Emily Sandé. Next to Me.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

Harry Styles en American Girls was dat. En op sociale media kon je er de afgelopen dagen niet omheen. Harry Styles heeft zijn nieuwe tour afgetrapt en dat in Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Maar die tour die werd niet meteen enthousiast onthaald. Vooral het podiumdesign was een bron van ergernis voor fans die dikwijls veel hadden moeten betalen voor een goede staanplaats. Management liet intussen weten enkele aanpassingen te doen zodat iedereen Harry Styles erg kon zien tijdens dat optreden. Soul Sister nu en Like a Mountain.

heerlijke stem van Frank van der Linden met de mens een tekst. En het is ook echt wel een tekst die bijzonder mooi is, hoor. Moet je zeker eens opzoeken. De mens een tekst was dat. En daarvoor nog Soul Sister met Like a Mountain. En we komen zo stilletjes aan, hoor, bij het tijd zijn van 3 uur. Dat betekent dat ik deze studio mag verlaten en toch ook eventjes buiten in het zonnetje mag gaan zitten. En genieten uiteraard van al het moois dat Radio Oost-West te bieden heeft. Maar nu eerst nog deze van Jackie Graham en Ain't Nobody. Ain't nobody.

Jackie Graham en Ain't Nobody uit 1976. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag. Heel erg fijn dat je geluisterd hebt vandaag tijdens het Pinksterweekend naar Ziezo Zaterdag. Blijf natuurlijk luisteren naar al onze programma's hier bij Radio Oost-West, bij jouw gezellige lokale en regionale radiozender. Ik ga eruit nog tot aan de klok van 3 uur met Zucchero en Il Volo. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe Ziezo Zaterdag.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
3: In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus en het blijft zich snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie nu plots zorgwekkend. Op Hawaii heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had de kracht van 6.0, meldt het Amerikaans Geologisch Instituut. Op dit moment is er geen sprake van schade en slachtoffers. Aan de voorgevel van een huis langs de Tessenderlose Steenweg in Paalberingen is deze ochtend een fiets uitgebrand. De eigenaar was in de keuken toen hij buiten een ontploffing hoorde. Hij probeerde zijn fiets nog te verplaatsen, maar liep daarbij brandwonden op. Een fietsbatterij in volle zon? Nooit een goed idee, waarschuwen brandpreventieadviseurs. En dan de weersverwachting. Ja, vandaag volop zomer, weer veel zon, dus warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook koeler dan tot 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De driekleur. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

0: Lien de Pauw. Radio Oogstfest.
1: Nu ooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radio.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Tielse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin, een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: En dan de weersverwachting. Ja, vandaag volop zomer, weer veel zon, dus warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook koeler dan tot 23 graden.
6: Dit is Radio Oost-West.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jou beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: regionale info
1: en de mooiste muziek. Radio Oost-West. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radio. Mail nu info@radioostwest.be.
0: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West. Gewoon.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Sedderloham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is de helft minder dan eerst was aangekondigd. Ontslagen gaan wel al in op 30 juni. In totaal werken 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht, Nederland, hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer een uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. Meer dan 1,5 miljoen moslims zijn vanuit het buitenland naar Saudi-Arabië getrokken voor de Hajj, de islamitische bedevaart naar Mekka. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten trekt de Hajj daarmee meer bezoekers dan vorig jaar. Onder de eerste dodelijke slachtoffers van de ebola-uitbraak in Congo zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen. In Oeganda zijn nog eens 3 nieuw bevestigde gevallen van patiënten besmet met het virus, brengt het totaal in het buurland al op 5. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanochtend werd haar tijdelijk contract bij de New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon en warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar droog. Het wordt wel wat koeler bij 23 graden.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu radiooostwest.be.
6: Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.

0: doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest Uitwingene. Interieur Verkest Uitwingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerken Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerken Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Deeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin. Een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Volop zomer, veel zon en dus warm. Lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken met droog. Het wordt ook koeler bij maxima rond 23 graden vanaf woensdag.
5: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. In Lanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in een magazijn voor een verpakkingsbedrijf. De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over ontslagen bij Nike in Laakdal en Senderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is de helft minder dan eerst aangekondigd. De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Aanleiding een video die Ben Gvir heeft gedeeld op social media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept Europa op om sancties te nemen tegen Ben Gvir. In Düsseldorf, Duitsland, zijn 30 mensen gewond bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat melden Duitse media. Gebeuren in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Aitanaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanochtend werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomer, veel zon en dus warm. Lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken met droog. Het wordt ook koeler bij maxima rond 23 graden vanaf woensdag.
1: Radio O.
3: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Teeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin. Een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Nog lang zonnig vanavond, koelt af naar 14 à 17 graden. De komende dagen warm en zonnig, lokaal 30 graden. Dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog dan bij 23 graden.
5: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalwijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit, zegt hij op VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief voorstel van de sociale partners. De Wever zegt dat hij voor alles in is om te praten, maar dan moet het voorstel beter zijn dan wat er nu op tafel ligt, want er moet en zal bespaard worden, zegt hij. Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over die centenindex. Op 1 juni zou die moeten ingaan. In Portugal is het Franse koppel dat eerder deze week hun kinderen achterliet in een bos aangehouden. De moeder van 41 en de stiefvader van 55 worden verdacht van slagen en verwondingen en mishandeling. Eerder deze week werden de twee jongetjes teruggevonden door een automobilist. Ze verblijven intussen tijdelijk bij een pleeggezin in Portugal. Later keren ze terug naar Frankrijk. De Brit George Russell heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Montreal gewonnen. Russell reed van start tot finish aan de leiding en haalde het voor wereldkampioen Lando Norris en de Italiaan Kimi Antonelli. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. Het koelt vanavond af en vannacht af naar 14 tot 17 graden. De volgende dagen warm en zonnig. Lokaal 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het weer af, verblijft wel droog bij 23 graden dan.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
6: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
5: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerken Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerken Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon de erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Tielse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin. Een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingenen gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het koelt vanavond af en vannacht af naar 14 tot 17 graden. De volgende dagen warm en zonnig. Lokaal 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het weer af. Het blijft wel droog bij 23 graden dan.
2: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 060 1777 20.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedenavond, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Machiach en Vanette Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen trouwens. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van het voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijk spel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de hele match met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Parolello scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Radio Oost-West. De komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Deeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin, een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De komende dagen en dus ook vandaag warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden. Dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Machiach en Vanette Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen trouwens. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van het voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijk spel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de hele match met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Parolello scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Radio de komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
2: De nacht van Oost-West.
3: Radio Oost-West. I'm sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Deeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin. Een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7:00 dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.